0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: crossroadscountryradio.nl.
1: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
2: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
1: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe en wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045704791. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

in wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis. Maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl

0: Hallo, ik ben Rebecca van Escape. En het eerste wat ik doe als ik thuis ben, is Crossroads Country Radio aanzetten.
1: Hallo everybody. We're so happy to have you here. All right. Well, it's a ladies first kind of a thing, so I get to get started here.

Thank you.

0: Has anybody seen Billy Boy?
1: In Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

0: Will you please send back my picture? My husband wants it now. When I tell you who I'm wedding, you won't care, dear, anyhow. Now the ceremony has started, and I'll wed your brother, Don. Will you wish us happiness forever, dear John?
1: Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

0: Ik ben Rebecca van Escape en het eerste wat ik doe als ik thuis ben is Crossroads Country Radio aanzetten.
1: Ik wens dat mijn vader niet aan het grote apparaat hoeft vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
2: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

0: Carmen Steeneke.
1: Hier John Schetter.
0: Van Sander en Mooi.
2: Dit is Wim Poolsing.
3: Hi, this is Ashley Robertson.
4: Amber Joanne.
5: Mijn naam is Joris Schepers.
6: Hello, this is Pam McBeth.
7: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
4: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
8: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
4: Ja.
7: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

0: gaat al die andere radiostations maar beloven. Wij doen het. Dit is Crossroads Country Radio.
1: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En wilt u reageren, doe het dan naar hans@vdveen.org.

En goedemorgen luisteraars, dat was Lori McLean, folkzangeres uit Californië, die 6 cd's heeft volgezongen en van laatst in 2014. Ze wordt wel eens gezien als de opvolgster van Kate Wolf. En ze zong Come Back Barbara Lewis, voor een meisje dat de kluts kwijt was. We zullen in het uur nog wat andere Barbara's laten terugkomen.

Barbara Ann is een liedje van de Beach Boys, maar ook een zangeres en ze zong Meanwhile Back at My House. Praak Frank kent 3 singles van haar en rond 1970 en ik denk dat dat ook alles is. Achternaam onbekend. Barbara Keith zong over de Bramble en de Rose, iets anders dan Mary McCaslin en Jim Ringer, Lynn Morris en Patti Loveless. Maar ze schreef het wel en ze mag er trots op zijn, mooi liedje. Zelf zong ze in de jaren 70 2 LP's vol. En Barbara Thomas was de derde met You Said Your Last Goodbye. Dat staat op een singeltje uit 1957 dat ze maakte samen met de fiddler Herschel Cloutier. En verder heeft ze nog aan 3 singeltjes van haar broer Cliff meegewerkt, maar meer lijkt er niet van haar te zijn bewaard. MUZIEK

We hebben dat Chandler ging met de andere meisjes mee. I'm going out with the girls. 7 singeltjes kennen we nog van haar. Allemaal uit de jaren 60. We hebben Scott zong By and By, I'm going to see the king. Een traditional die we al kenden van de Carter Family en van Jody Stecher. Ik heb gezocht en gezocht, maar niets over deze Barbara gevonden. Ze zijn bijzondere Barbara's deze keer. En de zangeres Barbara Allen heeft ook nog een paar liedjes opgenomen. Maar de song Barbara Allen is een traditional die dateert uit de 19e eeuw. En die door honderden artiesten al op de plaat is gezet. Je hoorde Hoxie Hawkins, opgenomen in 1947. En mogelijk later overdubbed.

Barbara Jackson kreeg een invitation to a wedding, maar ze had geen weinig zin om te gaan. We kennen van haar twee singeltjes uit de jaren 60. Het eerste op een klein label en het tweede bij Urner Brothers, ook een klein label. En toch is het niks met haar geworden. Ze leed van 1940 tot 2020. Barbara Kay zong Hello Heartache van Rod McKuen. Ze noemde zich ook wel Kay Berry, maar na 7 singles stond de teller stil. Net als vele anderen in deze serie was ze actief in de jaren 60. En Bobby Bear had weer een liedje over Barbara Joy. Dat was er eentje van Eddie Nowak. De opname is van 1969, hetzelfde jaar waarin Eddie het zelf uitbracht. Harkus Robbins zat achter de piano en speelde erop.

Barbara Fairchild, eindelijk eentje die we kennen. Ik telde 34 albums van haar, uitgebracht tussen 1970 en 2023. Ze is 75 intussen, dus ik weet niet of er nog meer komt. Ze zong in 2002 I'll Meet You in the Morning. En dat schreef Albert Brumley nog. En het werd in 1937 voor het eerst op de plaat gezet. En Cliff en Barbara Thomas hadden een lied met de titel Jumping Jack. Ze hebben bij mijn weten zelf nog niets uitgebracht, maar ze staan wel op een paar compilatiealbums. En Barbara Harley was Female Singer en Songwriter of the Year 1999 en 2000, maar verdween daarna weer in de mist. En haar hoorden we met First Glance.

Barbara Lia was in de wolken en riep eens Love Grant. Ze heette eigenlijk Barbara Stiekley en werd in 1974 opgenomen in de Porter Wagoner Show. En daarvoor had ze al met Roy Acuff gewerkt. Zelf maakte ze slechts 2 singeltjes. En Barbara Pittman zong over Two Young Fools in Love. Ze leefde van 1938 tot 2005 en liet 4 albums na. En ze bracht dat ook nog tot een Wikipedia-pagina. Ze kwam uit Memphis en woonde naast Elvis Presley, dus was ook met hem bevriend. En Barbara Dane bracht haar versie van Little Mickey. Ze was getrouwd met Rolf Kahn, met een C, ook een folkzanger. En ze leefde van 1927 tot 2024 in Oakland.

Pas hadden we Barbara Lee, L-E-A. Nu hebben we Barbara Lee en die bracht een bekende van Tammy Wynette. I Don't Wanna Play House. Discos kent wel een paar Barbara Lee's, maar deze niet. En ik ken twee albums van haar, maar op het net is geen informatie over haar te vinden. Barbara Ray uit Zuid-Afrika sprak nog tegen de vogel. Hello, little bluebird. Ze was trouwens geboren in Schotland en ze maakte tussen 1972 en 1985 19 albums. Dat is nogal wat. En toen kwam de hele familie Seeker. Piet, Mike, Peggy, Penny en Barbara. Ik weet niet wat ze precies deed, maar ze deed wel mee in Snake Baked Howcake. Zo'n gek liedje is net weer iets voor de Seekers. Ik gooi de laatste twee Barbara's op de draaitafel. Nou ja, hun muziek dan, hè. Barbara Reeds met een mooie Weekend Daddy, midden jaren 80. En Johnny Cash met The Ballad of Barbara, 1973. Wordt vervolgd. En tot straks.

0: Nederlandse en Belgische countrysterren. Stralen bij Crossroads Country Radio.
1: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En om te reageren, doe het dan naar hans@vdveen.org.

0: Curtis Gordon opent het uur met Baby Please Come Home van mei 1955. Dat is een poosje geleden. Hij was een rockabilly zanger die leefde van 1928 tot 2004 en precies één LP maakte, plus een stuk of 20 singles. Maar belangrijker is, dat werd geschreven door Bobby Bear. Die was toen nog een jonge jongen, geboren 7 april 1935. Zijn eerste plaatje zou hij pas een jaar later maken. En dit wordt deel 1 van 3 van de songs die werden geschreven door Bobby Bear.
1: If I had Aladdin's lamp, I'll t-

Aladdin's Lamp van Ferlin Husky kwam ook nog uit 1955. Maar The Life of a Fool was een van de vier die hij 10 september 1956 zelf opnam. Zijn eerste sessie. Ik liet het over aan Ruud Hermans. En I Wish I Could Say The Same moet hij aan Vince Stewart hebben gegeven. 26 juli 1957 nam hij het op en andere versies kennen we er niet van. Bobby Bear werd geboren in de buurt van Ironton, Ohio, bij de grens met Kentucky. Toen hij 5 was, overleed zijn moeder en al jong ging hij met zijn vader op de boerderij werken. Hij ging zingen bij een lokale band, maar toen hij 18 was, vertrok hij naar Los Angeles en vond daar langzaam maar zeker het geluk.

In zijn begintijd was hij meer rock dan country zanger, maar ik wil toch alles van hem laten horen. Tender Years zong hij zelf, maar ik vond er een cover van door Billy Adams, With the Rock at Tears, uit 1960. Die heeft nog 4 LP's gemaakt, Rockabilly en Gospel. Zelf mocht hij Vampire brengen bij gebrek aan navolgers, 13 juni 58. Maar van Forget It kennen we alleen de vertolking door Dale Wright uit 58. Die kwam ook uit Ohio en was een DJ en zong in totaal nog 17 singeltjes ook. Nog steeds rockabilly.

Nog een keer Bobby Bear zelf met That's Where I Want To Be. Hij zong het 28 augustus 1959, maar had het misschien al eerder geschreven. Het staat op naam van een driemanschap, maar die anderen zullen er waarschijnlijk aan hebben geschaafd. Back to School Blues kennen we alleen van Jack Larson. En dat lijkt alweer wat beetje meer op country. 1961, op de B-kant stond The Lonely Part of Town, ook van Bobby Bear. En Larson maakte 3 LP's. En zo kennen we Penny Moved Away alleen van Barry de Vorzon. En dat wordt nog steeds rockabilly genoemd.

Brooklyn Bridge nam Bobby weer zelf op, maar ik vond hem ook van Don Bowman en van de Kieslow Brothers. En die hoorde u, pas op, want er zijn meer songs die Brooklyn Bridge heten. En 500 Miles Away From Home lijkt me zijn meest gecoverde te zijn. Nog steeds uit 1961, dus in een jaar tijd is Bobby een gevierd artiest geworden. En niet eens met de songs waar wij hem van kennen. Hij schreef het met Haley West en Charlie Williams. En Haley zong het ook, maar het Kingston Trio was eerder. Zelf zou hij pas 2 jaar later opnemen. I Wouldn't Know Where To Begin schreef hij ook met Charlie Williams en voor Bobby Austin. Ik nam hem van Gene Seely. Ze was hier 21 en nog maar een paar jaar actief.

Let Me Tell You About Mary kennen we van Bobby Bear zelf, maar Wayne Downing was er een jaar eerder mee. Hij was samen met de Jimmy Bryant Band. Het is het enige singeltje dat Discogs van hem kent. Toch vreemd, want Bobby kon zijn liedjes heel goed aan bekende artiesten kwijt. Zoals dan Wanda Jackson. Zij zong op 2 november 1962 Sympathy en dat lijkt Bobby zelf weer nooit te hebben opgenomen. En de derde heb ik een stukje naar voren gehaald in de tijd, omdat ik er van Waylon Jennings 3 heb, die ik wil verdelen over de 3 delen van dit onderwerp. Leave in Town, dat heeft Bobby zelf ook weer nooit opgenomen. Waylon noemde hem de best songhound worldwide.

0: Lester Flatt en Earl Scratch schreef Bobby Bear 4 songs die ze 12 september 66 opnamen. Met onder andere Buck Graves en Paul Warren in de band. Maar ze zouden nooit worden uitgebracht. Het liep niet zo lekker meer tussen de heren. Gelukkig ging het Duitse label Bear Family erachteraan en zetten ze in 1999 op de 6 cd-box Flat on Victor plus More. Book of Love door Bobby Bear zelf kwam nog uit 1960. Die had ik even overgeslagen omdat we al een paar van hem achter elkaar hadden. Geen covers gevonden. En ik heb er 60 en ik heb gepland 21 plus 21 plus 18. Dus ik ben er doorheen. Ik moest met een paar bekende nummers van Bobby Bear nemen die door anderen werden geschreven. Zijn grootste hit Detroit City uit 63 en Miller's Cave van een jaar later. Nou, misschien kan Voorsprong Winds ook nog wel. En dat was het voorlopig. Tot straks.
1: Won't you let me tell you about marriage?

0: beslissingen. Altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
1: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En wilt u reageren? Doe dan naar hans@vdveen.org.

Laten we nog eens wat broertjes voor het voetlicht halen, zoals de Bressler Brothers. Hun lied over Missouri staat op de cd 40 Years of Memories and Grass. Ik denk dat ze 7 maakten. Ze komen uit Missouri en zijn goed beschouwd nu al 50 jaar actief. Elvin, leadzang, Bruce, gitaar, Scott, bas, plus Bobby Clark, Blake Williams en Tim Croats. Ja, mooi nummer. We doen deel 4 van de Brothergroepen.

De Dauphinet Brothers komen uit New Hampshire, maar woonden tegenwoordig in Asheville, North Carolina. Hun CD Empty Teardrops is van 2015, dus hoog tijd voor een nieuwe. Ik vond Storm of the Year een prachtig nummer. Ze heten Nicolas en Lucas en ze hebben er wat ervaren krachten bij. De Bonham Brothers maakten in 1977 de LP Two Generations, waarvan ik When You and I Were Young Maggie haalde. Orville, fiddle, Ben, banjo, Glenn, bas en Virgil, gitaar. Plus Greg Ridgway, Delia Bell en Bill Krent. Want dit zijn inderdaad de jongens die zich vervolgens de Kiamichi Mountain Boys gingen noemen. En met Delia en Bill optrokken. Ze kwamen uit Oklahoma. Ben en Orville waren broers. En Glenn en Virgil, zonen van Orville. En de Springer Brothers heten Bob en Sam. En maakten in 1973 de LP Dueling Banjos. Daarvan haalde ik Baby Sue. Ze kwamen uit Canada en dat is alles wat we van ze weten. Hey.

Co-brothers waren wel broers, maar heten niet Co. Zack en Rob Smits. Eamon komt van hun CD A Collection uit 2020. En de andere songs waren maar allemaal te lang. Een co-brother is een zwager, maar als ze dat al waren, dan zouden ze niet allebei Smit heten, lijkt mij. Co staat voor coöperatief. Ze zijn al een poosje actief en zwerven de hele wereld rond. En de anderen komen wel in beeld, maar worden op hun website niet genoemd. De Cocodril Brothers maakten in 2020 de CD Rabbit en Coco. En daarvan haalde ik Dooley, dat best goed klonk. Ze moeten uit Canada of uit Frankrijk komen, want ze spreken Frans. Maar ik heb me blauw gezocht en nergens iets over hen te vinden. Nou, dan met de Quibble Brothers. Het lied over Mason's schort, de instrumental Mason's apron, komt van de CD Volume 1 uit 2015. Patrick Baldwin is de leider en u snapt het alweer, er zit geen kwibbel bij. Ze komen uit Dallas, maar dat vinden we niet zo belangrijk. Ze hebben wel een mooie website met veel informatie.

De Crow Brothers zijn wat bekender. Wallace Gitaar, Wayne Bas en de anderen waren Raymond Fairchild, Kim Calzone, Arvil Freeman en Richard McBrayer in My Little Honeysuckle Rose, maart 81. Wayne fiddelt ook wel, maar hier niet. Of hij had er geen zin in, of ze hadden geen zin in zijn gekras. Kan ook. De Markham Brothers maakten samen met de Stanton Mountain Boys in de jaren 70 drie LP's. En van The Mountain Sound of Bluegrass haalde ik het bekende Paradise. Dewey gitaar en leadzang, Bill ritmegitaar en tenor, plus drie man die geen familie waren, maar uit Stanton kwamen. En van de Wiseman Brothers ken ik alleen Beside of Me 2018. En daarvan nam ik The Trains Don't Run Like Before. Ibiblio kent ze niet en Discogs noemt één cd van ze van drie jaar eerder. Maar ze hebben een mooie website en daarvan weten we dat ze uit Georgia komen. En sinds 2014 actief zijn en Donovan en Devin heten. En de andere twee zijn hun vrienden Drew Lawson en Jay Moore.

De Alexander Brothers vroegen zich af, where would I be? Zij maakten in de jaren 70 één LP, One Way Up Above. Ze heetten Elihi en Munford. En ze kwamen uit Jackson County, Kentucky. Ze maakten vooral christelijke muziek. En naast de broers deden ook Michael en Daryl Alexander mee. De twee oudste zonen van die Elihi. En de beroemde Rice Brothers, Larry, Tony en Ronnie, werkten ieder voor zich, maar nu samen. En That's When I Stop Loving You van de CD 2 uit 1994. Ze waren hier al 30 jaar actief en hadden al heel wat roem vergaderd. En de Conner Brothers Had a Little Hen. Nou, zo heette hun song tenminste. En dat komt van een county LP zonder titel. Ze maakten er 3. Alweer jaren 70. Ze kwamen uit Floyd County, Virginia. Mickey met de mandoline en Tommy gitaar waren de 20 en net gepasseerd. Maar John Banjo was nog maar 12 jaar oud toen de opnamen werden gemaakt. Vader speelde fiddle en mandoline en maakte instrumenten, maar deed hier niet mee. Wie wel? Billy Edwards, banjo, en Gene Elders, fiddle. En neef Larry zong de lied. MUZIEK

De Punch Brothers reden Down Along the Dixie Line. Ik heb 8 albums van ze, maar ben er niet enthousiast over. En het zijn nog wel Chris Eldridge, Noam Pikelny, Chris Tile, Gabe Witcher en Paul Cowart. Toch vaklui, maar geen broers. En meestal doet Brittany Hayes ook nog mee. De Tapworth Brothers zijn 2 jonge jongens, zeggen dus maar jongetjes. Dat hoor je wel aan hun Lorena Go Home. De EP Back in Time, waar het op staat, is van 2015. Dus intussen rijden ze misschien wel in een grote bus met een complete band door het land. 29 februari 2020 schreef ze op Facebook, wow, 15 today. Ze komen uit Canada, voornamen weet ik niet. De gebroeders Dikke, die zich dus Dixon Brothers noemden, kwamen uit Dordrecht en heten André, Dob, Rob en Freek. En de vijfde die meedeed was Tony van der Hoek. Ze maakten eind jaren 60 een LP en een zootje singles en ik koos She's My Dream. Ha, prachtig nummer.

De Butler Brothers maakten in alweer de jaren 70 zes LP's en ik nam Hello Mary Lou van hen in 1973. Ze kwamen uit Summerville, West Virginia en waren 4 jaar eerder een band begonnen. Homer gitaar en leadzang, Jerry mandoline en de hoge tenor. Plus Phil Bunch banjo, Jim Higgins bas, Dwayne McCumbers dobro. Ah, toch een klasse band. En van de Moron Brothers heb ik er 2, maar ze moeten er minstens 4 hebben gemaakt. In de bijlagen bij beide lezen we alleen wie ze allemaal bedanken. Ondertekend door Michael T. Carr of Lardo en Mike Hammonds of Burley. Het is dus maar weer de vraag of het broers zijn. Where did my little girl go? Vroegen ze zich af. Maar de laatste die kende u ook, Carter en Ralph, de Stanley Brothers, met heel herkenbaar de banjo van Ralph en de samenzang I'm Lost, I'll Never Find The Way. Het 16 juli 1956 opgenomen met Doc Morris bas, Don Anthony fiddle en Ralph Mayo ook fiddle. En de allerlaatste wordt er eentje van het album Rare Recordings van de Bales Brothers, Walter, Johnny en Homer. Down the Valley of the Shadow uit 1946. Niet zo heel rare, want dat stond eerder al op een LP en op 3 cd's. En Ramona Jones speelde op de bas. En dat was het voor vandaag. Tot de volgende week.

32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee. Help hen. Help ons. Bezoek onze website en word donateur.

Vorige week verscheen het 59ste officiële studioalbum van Willie Nelson, Dream Chaser. U hoorde After All. En dat is maar één van de vele mooie songs op dit album. Goedemiddag, welkom bij Country Love. Het komende uur weer mooie nieuwe country songs voor u natuurlijk. Dat bent u van ons gewend en die hebben we ook vandaag weer. Te beginnen met Hurt Like That, want dat is de tweede EP die Reba McEntire uitbracht ter gelegenheid van haar 50-jarige jubileum. De titelsong, dat is tevens haar nieuwe single en die hebben we vorige week laten horen. We gaan nu, zoals ze dat vroeger zeiden, de B-side draaien van de single. En dat is The Clown, Reba McEntire.

Reba McEntire met een prachtige nieuwe song, getiteld The Clown. Het komt van haar EP Hurt Like That. Op 26/6/2026, een mooie datum heeft hij ervoor uitgekozen, dan verschijnt het nieuwe album van Rodney Crowell, Then Again getiteld. En de eerste single van dit album is gereleased en heet If I Could Speak to Leonard. Rodney Crowell.

Ella Langley hoorde u van haar laatst verschenen album Dandelion was dit Broken. Vince Gill viert ook een 50-jarig jubileum en daar is hij al een tijdje mee bezig. Hij brengt elke maand ongeveer een nieuwe EP uit met de titel 50 Years From Home. En op de cover een van zijn favoriete gitaren die in dat album een rol speelt en een subtitel. Het laatste deel van die serie verscheen op 11 mei jongstleden met als subtitel Nobody Held Her Like Me. En dat gaat dus over die gitaar. Back When My World Was Blue is een van de mooie songs van dat album. Vince Gill.

Musgraves van haar laatste album Middle of Nowhere was dat Rhinestone. Nog 2 weekjes geduld en dan is het zover. Dan staat Grollo in het teken van de blues. En niemand minder dan Brad Paisley komt ze daar wel van afhelpen. Want als je eenmaal Brad Paisley hebt zien optreden, kun je echt niet meer depri zijn of last hebben van de blues. Hij bracht een nieuwe EP uit. Of eigenlijk is het meer een maxi-single met 4 songs. Getiteld Hi Ho Silverado met erop het mooie Fallin'.

De mooiste country songs hoort u iedere zaterdag en donderdag van 12 tot 1 uur in het programma Country Love. Hier op Crossroads Country Radio.

Ronnie Dunn is de helft van het duo Brooks & Dunn en in 2022 kwam zijn album 100 Proof Neon uit, een soloalbum, met daarop het mooie She's Why I Drink Whiskey. En met die song feliciteert Country Love Ronnie Dunn, die vorige week zijn 73ste verjaardag vierde. En we hebben nog meerjarigen in deze uitzending van Country Love, waaronder Wynonna. Afgelopen week werd zij 62 jaar. Van haar is dan ook onze gospel van vanmiddag. Wynonna and the Big Noise met Jesus and a Jukebox.

0: Chet Atkins. U hoorde Red Wing van het album A Session with Chet Atkins uit 1954. De maand juni is de maand van Chet Atkins op Country Love. En deze maand hebben we dan ook de gehele maand de mooiste instrumentals uit de carrière van Chet Atkins. Dus hou het in de gaten. Wat we ook hebben iedere week in Country Love dit jaar, dat is Ray's 100. Oftewel de 100ste geboortedag van Ray Price. Elke week draaien we weer een mooie song van hem. Vandaag van het album Master of the Art uit 1983. Every time I sing a love song, Ray Price.
1: It's always nice to find a little love along the way. I'm grateful for your time

Ray Price, met een van de vele mooie songs die hij opnam gedurende zijn carrière. Van het album Master of the Art, Every Time I Sing a Love Song. We hebben een jarige artiest vandaag en dat is Gail Davies. Zij viert vandaag haar 78ste verjaardag en Country Love feliciteert haar natuurlijk met een song. Van een dame die heel wat taboes doorbrak in de jaren 70 en 80, want zij was de allereerste vrouwelijke platenproducer in de geschiedenis van de countrymuziek. Ze werd geboren als de dochter van countryzanger Tex Dickerson en ze trouwde later met de zoon van Earl Scruggs, Gary Scruggs, en is dus de moeder van Chris Scruggs, die minstens net zo getalenteerd is als zijn grootvader. Hij speelt inmiddels in de band van Marty Stewart. Maar Gail Davies brak door in de jaren 70 met een aantal songs. En ze was een van de meest invloedrijke artiesten van de jaren 70. In 1980 kwam het album The Game uit met daarop Blue Heartache. Gail Davies.

De liefde voor de countrymuziek staat centraal in Country Love. Te beluisteren iedere zaterdag en donderdag van 12 tot 1 uur hier op Crossroads Country Radio.

Joe Stampley, hij viert vandaag zijn 83ste verjaardag en wij feliciteren hem met deze song uit 1975, Billy, Get Me a Woman. En dat was zo'n song die ik tegenkwam en die me weer even terugbracht naar dat jaar 1975. En mocht u nu ook zo'n song hebben waarvan u denkt, die zou ik zo graag weer eens op de radio horen, laat het ons weten en stuur een e-mail aan countryloveradio@kpnmail.nl. En dan gaan we daar natuurlijk graag gehoor aan geven en uw favoriete song draaien hier in Country Love. We hebben niet alleen jarige artiesten vanmiddag in Country Love, maar ook een album dat een 50-jarig jubileum viert. Want het is ruim 50 jaar geleden dat de Charlie Daniels Band het album Saddle Tramp uitbracht. Een van de mooie songs op dat album is Dixie On My Mind, de Charlie Daniels Band.

Charlie Daniels Band. Ze zetten de jaren 70 op hun kop in de country muziek met name. Met Dixie On My Mind en ja, songs als The Devil Went Down to Georgia. En ook als je ze nu hoort dan denk je van wauw, wat maakten ze toch een aparte stijl van muziek. En wat klinkt dat toch heerlijk vrouwelijk. En dat houden we vast als we het weekend ingaan met de Statler Brothers. En een vrolijke song van deze band. Want Don Breed is ook jarig. Viert zijn 81ste verjaardag. En zo ziet u maar, er zijn heel wat artiesten jarig in de maand juni. In 1978 brachten ze het album Entertainers Off and On the Road uit. Met daarop Do You Know You Are My Sunshine. En laten we hopen dat we die het weekend weer veel mogen zien. Bedankt voor het luisteren. Fijn weekend. Graag tot volgende week.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Duvalier was a bitter man who cursed the morning sun that brought a new betrayal every day. He shunned the world of mortals and the sounds of human tongues

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.
2: Als je het hier niet hoort, dan hoor je het nergens. Dit is Crossroads Country Radio.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045-47091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.

0: Het is wel erg, ik kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer en een week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
9: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
10: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
11: Ik vind zelf dat ze, dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
12: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

Hans van Dam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Hans van Dam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

hele goede avond. Je hebt hem weer gevonden, je favoriete zender. En tot 9 uur kun je luisteren op die zender naar het programma New Country, 2 uur country. En wat hebben we vanavond? We hebben natuurlijk weer oud en nieuw country. In de eerste uur veel nieuwe country, nieuwe releases. We hebben het overzicht van de country hitlijsten. We hebben een nieuw album van de week. Dat is het nieuwe album van Willie Nelson. We hebben een klassiek album in de tweede uur. En natuurlijk een overzicht van de hitlijsten, de singles en de albums. Ik denk weer genoeg reden om lekker te gaan luisteren naar deze New Country. Mijn naam is Bouke van der Vliet en de eerste vanavond die ik voor jullie draaide was een nummer van onze nieuwe maandartiest, want het is inmiddels juni. En de maandartiest voor juni is Blake Shelton en je hoorde het nummer Sangria. Straks komt hij nogmaals voorbij natuurlijk als maandartiest Blake Shelton. Maar nu eerst, zoals gebruikelijk, gaan we terug in de tijd en we gaan naar 2006. De hit, nummer 1 hits uit dat jaar en de eerste komt van Dierks Bentley. En de volgende titel is Settle for a Slowdown. Veel luisterplezier.

0: or slow down.
1: 20 jaar terug in de tijd alweer. En dit was een van de nummer 1 hits omstreeks deze tijd in dat jaar. Settle for a Slowdown, Dierks Bentley. En we blijven met de volgende ook nog weer even in 2006. En dat is heel toepasselijk. Prachtig weer de laatste tijd. En daar zingt deze Kenny Chesney over. Hij heeft het over Summertime.

Summertime van Kenneth Chesney, alweer 20 jaar geleden deze nummer 1 hit voor hem. En hij is nog steeds zeer actief, want straks in deze uitzending komt hij nogmaals voorbij met zijn nieuwe single. Maar nou eerst de nieuwe single van Reba McEntire, want we gaan naar de nieuwe muziek. Enkele weken geleden kwam ze met een EP'tje uit en daar stonden allemaal verzameling gouden ouwe op, kan je wel zeggen. En nu komen ze weer met een EP'tje en daar staan nieuwe nummers op. Onder andere haar nieuwe single. Nieuwe single van Reba McEntire heet Hurt Like That.

nieuwe single van Reba McEntire. En haar stem die kon nog wel steeds mooier worden. Het heette Hurt Like That. En misschien wordt het weer eens een grote hit voor haar. Ze verdient het in ieder geval wel. Een bijna vaste gast elke week, de laatste weken, is Brad Paisley. Hij is bezig met een nieuw album. En de laatste 5 weken komt hij steeds met een nieuwe track. En elke week gaan we die ook weer even draaien. En de track die deze week uitkwam heet Hi Ho Silverado. Brad Paisley.

was er weer een nieuwe track van Brad Paisley, High Ho Silverado. En deze deed hij niet alleen, hij kreeg hulp van David Lee Murphy. En over enkele weken is Brad Paisley in ons land bij het Blues Festival in Grollo. En daar kan je nog steeds heen, er zijn nog steeds kaarten voor verkrijgbaar. De volgende is van Don Williams. En zij zeggen, Don Williams, ja, Don Williams. Hij is helaas al bijna 10 jaar niet meer onder ons. Hij was een voormalige countryzanger. Hij werd bijgenaamd de Gentle Giant. En hij was ook lid van de Country Music Hall of Fame sinds 2010. Hij had hele grote hits, zoals jullie wel weten. I Believe in You, Tulsa Time, You're My Best Friend. En nu hebben ze weer volgens mij nieuwe songs opgedoken die nog niet eerder uit waren gekomen. En dat komt allemaal op een nieuw album dat vorige week uitkwam. Heet Don Williams Epilogue The Cellar Tapes. En onder andere staat daarop deze. How can I miss? How can I miss what I never had? Dat is de volledige titel.

de mooie herkenbare stem van Don Williams in het nummer van How Can I Miss What I Never Had. Komende weken komt die zeker nogmaals voorbij. Nog eentje voordat we naar het overzicht gaan van de Country Airplay lijst, de meest geluide nummers. We gaan naar de nieuwe single van Bailey Zimmerman. Scoorde enkele grote hits enkele jaren geleden. Het is wat rustig rond hem, maar toch is die weer terug met een nieuwe single. Bailey Zimmerman, The Climb.

The Climb van Bailey Zimmerman. En misschien hebben jullie sommigen van jullie gedacht. Dat nummer komt me heel erg bekend voor. En dat kan koploppen, want het is een cover. Miley Cyrus had er enkele jaren geleden een hele grote hit mee. Nu probeert Bailey Zimmerman het dus met hetzelfde nummer. We gaan naar de hitlijsten en meestal doen we de hoogste binnenkomer, de snelste stijger en de nummer 1. Gaan we nu ook doen. De hoogste binnenkomer, daar beginnen we mee. Het een van de meest gedraaide nummers op country radio in Amerika is voor Caroline of Caroline Jones. You're it for me, honey.

You're It For Me, Honey van Caroline Jones. En dat is de hoogste binnenkomer deze week. En ik vond het wel wat lijken op de oude hits van Shania Twain. Hoewel dit dan wat een mindere tekst was dan die zij altijd zong. Maar daarom misschien wel weer een beetje een remake van dat soort muziek. We gaan door met de snelste stijger. En de laatste weken zijn die stijgers. Ze komen heel hoog binnen. Ze stijgen heel vlug en ze stijgen ook heel snel door. En dat hebben we met de nieuwe single van Kenny Chesney. We hoorden hem al eerder in het programma. Hij kwam enkele weken geleden binnen op nummer 67. Als raket door naar 33. En nu al bijna weer 10 plaatsen omhoog op 26. Kenny Chesney met zijn nieuwe Carry On.

0: Onderweg naar de top 10. De nieuwe single van Kenny Chesney heet Carry On. De top 10 van deze week ziet er als volgt uit. Op nummer 10 staat daar Cody Johnson met The Fall. Op 9 Corey Kent met Rocky Mountain Low. En 8 Luke Combs, Sleepless in a Hotel Room. 7 staat Megan Maroney met Beautiful Things. En 6 Jason Aldean, Don't Tell On Me. John Ross, Hate How You Look. Op 5 en Jordan Davis, Turn This Truck Around. Op 4, Riley Green, Change My Mind op 3. En Tucker Wetmore, een voormalige nummer 1, Brunette op 2. En dan zal je begrijpen dat voor de tweede week op nummer 1 staat in onze lijst Alan Langley met het nummer Be Her.
1: Nummer 1.

Be Her van Ella Langley. Het staat nog steeds op nummer 1 in de country Apple lijsten. En het komt van haar succesvolle album Dandelion. We gaan naar ons album van de week en dat is Dream Chaser van Willie Nelson. Zijn 79ste solo album. Het werd uitgebracht vorige week vrijdag 29 mei 2026. En dat was precies een maand na zijn 93ste verjaardag. Hij kondigde zelf het album aan op 18 maart van dit jaar tegelijk met de eerste single, het titelnummer. Het titelnummer werd omschreven als Nelson's reflectie op het snel voorbijgaan van de tijd. Op Dream Chaser schreven Nelson en Bob Dylan voor het eerst sinds Across the Borderline 1993 weer samen een nummer. Samen met producer Buddy Cannon schreven ze het nummer I Can't Read Your Mind. En dat gaan we zo meteen laten horen. Maar eerst gaan we het titelnummer gaan horen. Dit is Willie Nelson.

En dat waren twee nummers van ons album van de week. Willie Nelson, Dream Chaser, I Can Read Your Mind. En daarvoor het titelnummer. Aan het einde van de eerste uur meestal verzoekjes in de platenkast gaan we een beetje combineren. En we beginnen met Stefania, een moeilijke naam, O'Hora. Dit is van hem, Take Your Love Out of Town.

hij komt niet vaak voorbij in New Country. En dat geldt ook voor de volgende formatie. Maar nu dus wel. Ik heb het over American Aquarium. Heel succesvol, ook regelmatig in ons land te beluisteren. Dit heet The Curse of Growing Old.

En dan zijn we weer toe aan de laatste van het eerste uur. En dat is de 13e nummer 1 hit van de 23 hits. Nummer 1 hit die ze scoorde, Reba McEntire. De 13e heette Cat is Clown. Tot zo, na 2 uur New Country.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB0004547091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Van Groningen tot Maastricht. Van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
1: Iedere country liefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
0: Country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal, hier op Crossroads Country Radio.
1: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country, of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.
0: Country muziek vanuit het hart en ziel. Dit is Crossroads Country Radio.
2: U luistert naar New Country op Crossroads Country Radio. En dit is de maandfavoriet.

Met aanslag naar de heer Betonen aan Toby Keith. Het tweede uur van deze New Country begonnen we met de maandfavoriet voor juni 2026. De nieuwe single van Riley Green en die heet Think As You Drink. En die horen we dus als eerste in het tweede uur de hele maand. Verder in dit uur het klassieke album. Die is vanavond voor Johnny Cash en het album heet American Four, The Man Comes Around. En de 3-in-1 is vanavond voor Dark Stone. Maar eerst de maandartiest voor juni 2026 en dat is Blake Shelton. Dit is hij samen met Ashley Monroe, Lonely Tonight.

Blake Shelton, onze maandartiest. Dit was hij samen met Ashley Monroe, Lonely Tonight. We gaan naar de Song of Faith and Inspiration. Elke week een vast onderdeel, het programma uitgezocht door collega Jan Theo van Hout. Twee programma's heeft hij. Enjoying Bluegrass en In the Country. En te beluisteren op diverse radiostations. Deze week koos hij een nummer van het album Pray on the Radio, Songs of Inspiration. En van dat album is dit Richard Lins met De Phone Call.

0: De phone call van Richard Lynch. We gaan naar het klassieke album. Vanavond is het American Four, The Man Comes Around. Het 67ste studioalbum van Johnny Cash. En het laatste dat tijdens zijn leven werd uitgebracht. Het werd uitgebracht op 5 november 2002. En het is het vierde in de American reeks die door sommige critici wordt beschouwd als zijn beste werk aan het einde van zijn leven. De meeste nummers zijn covers die Cash in zijn eigen stijl uitvoert met behulp van producer Rick Rubin. Zo vroeg Rubin bijvoorbeeld aan de Red Hot Chili Peppers gitarist John Frusciante om een akoestische versie van Martin's core, een nummer Personal Jesus, te bewerken met een akoestische eenvoudige riff die het nummer terugbracht tot een bluesstijl. Op dit album krijgt Johnny Cash achtergrondzang van verschillende artiesten, waaronder onder andere Nick Cave en Don Henley. Twee nummers gaan we laten horen: The Man Comes Around en misschien wel het bekendste nummer van dit album, Hurt.
1: And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse.

klassieker inmiddels Hurt van Johnny Cash van het klassieke album American For The Man Comes Around. We gaan even het album erbij halen van vorige week, wat ons album van de week was toen. Toen was dat van Braxton Keith. Het album heet Real Them Real en daarvan nogmaals de titel, de single en een oude maandfavoriet, I Ain't Trying.

Braxton Keith, I Ain't Trying, van het album van vorige week, dat ons album van de week was, Real Damn Real. We gaan naar 3-1 en die is voor Doc Stone. Doc Stone werd geboren onder de naam Douglas Jackson Brooks. En dan zou je zeggen, waarom heet hij dan niet Doc Brooks? Nou, dat was omdat in diezelfde tijd Garth Brooks een opwachting maakte en dat de verwarring dan wel heel erg groot zou worden. En daarom koos deze Doc Brooks voor de naam Doc Stone als artiestennaam. Hij werd geboren dus op 19 juni 1956. Songwriter, zanger. Hij debuteerde in 1990 met de single I'd Be Better Off in a Pine Box. En dat was de eerste single van zijn titelloze debuutalbum. Het werd direct een platina album en de opvolger werd ook platina. Daarna maakte hij nog twee albums die goud werden. En toen werd het even stil na 1994. Want de noodlot sloeg toe. Hij kreeg een hartaanval en een beroerte eind jaren 90 en hij verliet het label. En hij bracht pas in 1999 weer een album uit, Make Up and Love. Hij heeft in totaal 26 singles in de hitlijsten gehad, met zijn grootste successen tussen 1990 en 1995. Hits waren In a Different Light, A Jukebox with a Country Song, Too Busy Being in Love en Why Did I Think of That. We gaan er 3 van draaien, zoals elke week, de 3-1. A Jukebox with a Country Song beginnen we mee, daarna Why Didn't I Think of That. En de laatste is Too Busy to Being in Love. Geniet van de 3-1 met Doc Stone.

De 3-in-1 vanavond was voor Doc Stone en de laatste heette Too Busy Being in Love. En die werd geschreven door niemand minder dan Victoria Shaw. En Victoria Shaw kennen we ook van de grote hit van Garth Brooks, The River. We gaan terug naar ons album van de week, Dream Chaser van Willie Nelson. Dit is van het album I Don't Think I've Cried Today.

En zijn 79ste studioalbum Dream Chaser is weer een juweeltje met onder andere deze I Don't Think I've Cried Today. Straks krijgen we het echte juweeltje, maar eerst gaan we even naar het album. De albumlijst van deze week, de top 10, ziet er als volgt uit. Op 10 staat Megan Maroney met Cloud 9. Stella Lefty, Is This Heaven, is een EP en die komt binnen op nummer 9. We hadden er nooit van haar gehoord, maar binnenkort krijg je het natuurlijk haar ook te horen in New Country. Op 8 staat Jason Aldean, 30 nummer 1 hits en 7 Kacey Musgrave, Middle of Nowhere. Ella Langley, Hangover op 6 en Dangerous the Double L, Morgan Wallen op 5. Op nummer 4 weer een plaatsje omhoog, Look Comes the Way I Am en 3 One Thing at a Time, Morgan Wallen. 2 I'm the Problem, Morgan Wallen. En dat betekent dat dat ze dadelijk lang volhouden op de eerste plaats. Ella Langley, Dandelion en van dat album is dit Bottom of Your Boots.

Ella Langley op dit moment het toppunt van country in Amerika. Zowel in de albums als in de singles staat ze op nummer 1. We gaan naar het juweeltje. En het juweeltje wordt wekelijks uitgezocht door collega Hanneke van der Heij. Haar programma Country Music Express is wekelijks te beluisteren op Radio Nashville International. En dat is op donderdagavond tussen 7 en 10. En deze week koos ze voor Little Big Town. En Little Big Town die kondigde dus deze week aan dat hun 12e studioalbum It's a Dying Art uitkomt op 28 augustus. En misschien staat daar ook het juweeltje op. Hey There Sunshine.

Een mooie ballad van Esther van Kommer. I don't wanna wait no more. En dat was hem weer. Aflevering 1333 was het alweer. En ik zeg allemaal weer dank voor het luisteren en de reacties. Met veel plezier maak ik het elke week voor jullie. En ik zou zeggen graag tot de volgende. Zelfde tijd, zelfde zender. Keep it country. De laatste is nog een klein stukje Major Dundee. Met Bonita Bonita. Tot volgende week.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de Wilde Rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland 1 kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd. De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.
2: Hi, this is Tia McGrath. From the Netherlands to Nashville, Tennessee, and everywhere in between. You're listening to Crossroads Country Radio.

0: Well, hello, everybody. This is Pam McBeth. You're listening 24/7 to Crossroads Country Radio.
1: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots? Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

0: Vanuit het prachtige België is dit Miss Lana. Voor de beste Nederlandse en Belgische countrymuziek zit u hier goed bij Crossroads Country Radio. Geniet ervan.
1: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
2: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
1: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe en wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045701. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis, maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl

in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.